0: Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: De muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
1: Als het Nederlands is
2: en goed,
1: dan hoor je het hier.

0: meer vergeten zal.
1: Als je overigens meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. We hadden zojuist Marco Borsato. Het is altijd de vraag, wat krijg je voorgeschoteld in de muziekfabriek? Dit keer een hele mooie Nederlandstalige, getiteld Stop de Tijd. Daarvoor zat Joe Cocker van het album uit 2010 Hard Knocks, hoorde je Get On. En we begonnen met Ilo, die lekkere gouden ouwe. Rock'n'roll is king. Het is er weer tijd voor ons eerste item, de grote en de kleine hit.
2: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt. Onze jaartelling
1: nou,
2: loopt.
1: We gaan eens even kijken.
2: We zetten de jaartelling stop bij het jaar
1: 1985.
2: Grote en kleine hit, hit, hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
1: Ja, die grote hit, die is van Gerard Joling. Die heet Ticket to the Tropics. We noteren voor Gerard 7 weken in de hitlijst. Een week eerder stond hij nog op nummertje 2. Maar die week wist hij triomfantelijk op een eerste plaats te komen. En dan die kleine hit, die steeg helaas 1 plaatsje van 26 naar nummer 25. Het nummer deed het die tijd erg goed in het uitgaansleven. Er is destijds dan ook in de discotheken flink wat opgedanst. Het is die van Ready for the World met Oh Sheila. We gaan terug naar 26 oktober, oftewel week 43 van het jaar 1985.
2: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Oh. De Muziekfabriek.
1: Ze kwamen voorbij, de grote en de kleine hit.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Ja, die grote hit, die was van Gerard Joling. Ticket to the Tropics. Nou, ik zou heel graag willen. Maar goed, budgetair laten we dat even allemaal niet toe. Dat even terzijde. En die kleine hit, die was van Ready for the World. En oh, Sheila. Je hebt nog twee ingrediënten van mij te goed. Dat is de Jukebox Classic. En ook dat is een fenomeen.

0: Een onvervalste soul. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar zoals beloofd gaan we eerst naar de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Hij is geboren in New Jersey en besloot zanger te worden nadat hij Bing Crosby op de radio hoorde. Hij begon in kleine clubs te zingen en kwam op die manier onder de aandacht.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Een aandacht kreeg hij van trompetist en bandleider Harry James. Na een korte periode met James sloot hij zich aan bij Tommy Dorsey Orchestra. En na zijn debuut in 1940 werd hij beroemd als zanger. Hij had een grote aantrekkingskracht op de tieners van die tijd, die een heel nieuw publiek waren voor populaire muziek. Deze muziek was tot dan toe voorbehouden aan volwassenen. En hij werd zo het eerste tieneridool. Eind jaren 40 en begin jaren 50 ging het bergafwaarts met zijn carrière. Maar hij maakte een comeback als acteur in de film From Here to Eternity. Hij verscheen daarna in veel verschillende films. In de 50 en 60 jaren was hij een populaire gast in Las Vegas. Hij was bevriend met Dean Martin, Sammy Davis Jr., Pete Lawford en Joey Bishop. En samen vormden zij de Rat Pack, een losse groep muzikanten en zangers die vrienden waren en samen feest vierden. Samen met andere Rat Pack leden speelde hij in een aantal films, waaronder Ocean's 11, Sergeant Street en Robin and the Seven Hoods. Zijn hele carrière werd hij beschuldigd van het hebben van contacten met de maffia en het criminele milieu. Zijn stem is onmiddellijk herkenbaar en wordt beschreven niet alleen in termen van kracht en charisma, maar ook van nostalgie en tederheid. Hij wordt daarom ook wel The Voice genoemd. Hij overleed in 1998 op 82-jarige leeftijd aan een hartaanval. Zijn laatste woorden waren I'm losing it. Hij is begraven in de Desert Memorial Park in Cathedral City, Palm Springs, Californië. Op zijn grafsteen staat de tekst The best is yet to come. We zijn weer eens flink voor je de jukebox ingedoken en druk onze knoppen opnieuw voor je in. Luister naar Frank Sinatra. Hier is hij met I've Got a Crush on You.
1: Jukebox Classic.
2: How glad the many millions of Annabelles and Lillians would be to capture me

Nou, die jukebox die heeft het weer perfect verzorgd, mag ik wel zeggen. Echt een klassieker bij uitstek, deze van Frank Sinatra. En I've got a crush on you. Je hebt er nog eentje van mij te goed in het rijtje van drie. En dat is deze van Ryan Adams.

0: Het mag duidelijk zijn, eenvoud siert de mens. Wat een mooi nummer. Deze van Ryan Adams en Lucky Now. Daarvoor zat de OJ's en Backstabbers. We begonnen met Have a See featuring Flo Rida en Levels. Goed, misschien heb je enigszins een muzikale voorkeur voor het programma De Muziekfabriek. Nou, laat het ons even weten. Hè. Schroom niet, gewoon lekker mailen. Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. NL.
1: Dit is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
0: Relaxed. Ik laat de ouderwetse discobol uit de jaren 70 voor je schijnen.
2: Laat je eigen lekker gaan, mate.
3: De Muziekfabriek.
0: Hier zijn The Emotions en The Best of My Love.

En ook toen al in de jaren 60 een hot issue. Het woord respect. Nou ja, sindsdien is er weinig veranderd. Laten we met z'n allen proberen het woord na te streven. Je hoorde Aretha Franklin en daarvoor zat Super Heavy met Beautiful People. En we begonnen in dit rijtje van drie met liedje uit 1978 van The Emotions. Een dikke hit in Nederland met The Best of My Love. De

0: New Jersey werd opgericht.
1: Oude lullenplaat.
0: De groep was zeer populair in de jaren 60. Enkele hits uit die tijd waren Sherry en Big Girls Don't Cry.
1: Oude lullenplaat.
0: De groep onderscheidde zich door de falsetto stem van liedzanger Frankie Valli. En een mix van Italiaans-Amerikaanse doo-wop zang met rock'n'roll music te mengen. Wereldwijd heeft de groep zo'n 100 miljoen platen verkocht. Frankie Valli bracht al in 1953 zijn eerste single uit. Onder de naam The Four Lovers had de groep in 1956 een hitje in de Verenigde Staten. Met het nummer You're the Apple of My Eye. De jaren daarna bracht Valli verschillende singles uit. Zowel met de groep als solo wist hij maar geen hits te scoren. In 1961 werd de groepsnaam veranderd. En in 1962 bracht de groep hun eerste album uit. Met erop de single Sherry. Sherry werd niet alleen de eerste hit van de groep. Het was ook hun eerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten. En hun eerste internationale hit die de 7e plaats wist te behalen in de Nederlandse hitlijsten. Na 1967 nam de populariteit van de groep af. Het publiek raakte meer geïnteresseerd in soul en harder rock dan in harmonieuze pop. Alle singles die in de jaren na 1967 werden uitgebracht, flopten. Het duurde pas tot 1975 voordat de groep een comeback maakte. Na enkele geflopte platen wist de groep in 1975 een hit te scoren met nummers als Who's Love You, Silver Star in December 1963, Oh What a Night. En die laatst genoemde zetten we even centraal als de oude lullenplaat. Luister naar Frankie Valli en The Four Seasons.

Ze stonden centraal als de oude Europlaat met December 1963 en Oh, What a Night. En Frankie Valli had nog in 1978 een wereldwijde hit. Dat was met de titelsong van een zeer succesvolle film musical. Dat was Grease. Daarna wist hij geen successen meer te behalen. Nog solo, nog met The Four Seasons. Met uitzondering van een remix van het nummer wat we zojuist gedraaid hebben. December 1963. En dat was in het jaar 1988. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Wil je meer over de fabriek weten? Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Ik heb nog een lekkere uitsmijter voor je in petto. Dat is deze van Chris Brown en Benny Benassi. Het liedje heet Beautiful People. Weer bedankt voor het luisteren. Nog heel veel plezier met de overige programma's op dit radio.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. De 37-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij op de NDSM-kade blijft 90 dagen langer vastzitten. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, werd vorige maand op een druk terras doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie kenden de twee elkaar uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkte toen de verdachte daar gedetineerd zat. Na een kort gesprek zou de verdachte zijn teruggekeerd en meerdere keren hebben geschoten. De VS hebben 12 B-1 bommenwerpers met spoed weggehaald van een luchtmachtbasis in Groot-Brittannië. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege aanwijzingen voor een mogelijke Iraanse droneaanval. Iran zou de vliegtuigen willen beschadigen en Amerikaanse militairen op de basis willen treffen. Hoe concreet de dreiging was, is niet bekend. Volgens bronnen zou Israël 3 weken geleden al hebben gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. Iran heeft niet op het bericht gereageerd. De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. Dan nog het weer. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregelde zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.
2: Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me. Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.

Girl van, ja inderdaad wel, muziek van niemand meer en niemand minder dan Daryl Hall en John Oates met hun rijke dame. Ja inderdaad, moeten ze niet veel anders doen hè, natuurlijk. Hier is Cyndi Lauper en hier is ze met haar onvergetelijke All Through the Night. Zo direct de onvergetelijke song hier in de Lunchbreak. Ja, stay tuned.

gaat hij nog opnieuw aan zijn carrière beginnen of niet? Het is een grote vraag natuurlijk. Ik heb het over Marco Bossato. Ja, inderdaad, Marco Bossato. Dit is onze onvergetelijke artiest vandaag hier in de Lunchbreak natuurlijk deze dinsdagmiddag. En dit allemaal met zijn vrij zijn. Ja, is een heel belangrijk punt in het leven van een mens. Vrij zijn in je hoofd en vrij zijn op de wereld. Je weet het, inderdaad, geen lunchbreak zonder een appeltje te draaien. Wel, ze zijn er vandaag weer bij. Hier zijn ze met Knowing Me, Knowing You.

Dus in de tijd dat het al niet meer zo goed ging tussen de Agnetteltje, Benny en die andere twee natuurlijk, inderdaad wel. Was Abba en Knowing Me, Knowing You. Gelukkig kenden ze elkaar goed, want ze komen elkaar nog vaak tegen tegenwoordig. Hier is Duran Duran met een frisse Reflex op een dinsdagmiddag zoals deze. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Lange versie? Wel, hier is hij. Op het plateautje.

hadden groot in hun handen in de jaren 80. Ik heb het allemaal over de mannen van Duran Duran natuurlijk. En dit allemaal met hun reflex. Hadden het juiste reflex om geld binnen te graaien als mij vraagt. Ja, inderdaad wel. Een lekkere gids in de jaren 80 natuurlijk van die mensen. En dat was er ook weer zo eentje natuurlijk. De reflex. Hier is Wilson Phillips. De dochters van de mannen van... weet je wel, hè, van die surfboys. Ja. Hier zijn ze met Hold On. Deze dinsdagmiddag hier in de lunchbreak. Stay tuned.

0: This is iTurn Radio.
1: Lunch break, breaking news toen.
2: Goedemiddag, het is dinsdagmiddag, iets over het ijsje van half 1 geworden. Bijzonder gezellig als je erbij bent. Met lunchbreak, breaking news van toen. Eventjes de microfoon juist. Zo. Ja, dat is veel beter, denk ik. De Tallahatchie Bridge in de staat Mississippi stort op 20 juni 1972 in. Deze wereldberoemd geworden brug is dankzij de ode to Billy Joe. Het nummer 1 hit van Bobby Gentry uit 1967. Hier is de Tallahatchie Bridge van Bobby Gentry.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick.

0: Goedemorgen, het is tot en met vrijdag aanstaande natuurlijk hier in de lunchbreak dinsdagmiddag. En dat was natuurlijk onze Bryan Adams en dit allemaal met zijn The Ballad of Terry Fox met zijn laatste nieuwe plaat natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: We verwachten weer veel van zijn nieuwe LP natuurlijk. En ja, we zijn in volle verwachting als het ware. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. We gaan een heleboel weer goede muziek draaien, goede vitamintjes om de dag weer door te komen natuurlijk. Hier is Level 42 en Lessons in Love.

0: draaien er altijd speciaal voor al deze die houden van de katten en de naderaan. Deze van de Stray Cats en dit allemaal met hun Stray Cat Struds. Dat allemaal hier op Yo Dinsdag natuurlijk. Van harte welkom, moest je pas afstemmen. Dit is de lunchbreak. Ik ben eventjes mijn limonade aan het doorslikken. En ja, we zijn er nog tot 1 uur.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Tijd geworden voor onze lunchbreak LP van de week. Hier is Noordkaap. Satelliet.

inderdaad. En wat hebben ze toch mooie nummers gemaakt, hè? Die mannen van Noordkaap. En dat allemaal met hun Satelliet Susie. Ja, ze zijn onze artiesten van de week. Nog tot en met vrijdag. Ja, inderdaad, wel, we zijn nog maar donderdag, hè. Inderdaad, maar de week die gaat zo snel. Hier is Maro Smit.

0: Nou, een ex-hit heb je hier van ons al in de lunchbreak natuurlijk. Hè. Wat had je anders gedacht? Ja. Miles Smith en Nice to Meet You. Ja, inderdaad wel. Het zal een korte Meet You worden, denk ik. Want het is bijna weer tijd om afscheid van u te nemen. Ik heb nog één plaatje klaarstaan hier deze middag. En dat is de nieuwe van Luna, als je Luna kent. En ja, Luna die zingt over de schoonzoon. Wel, wat mij betreft graag tot morgen woensdag. Morgen hakken we de week weer in twee.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat zoals gezegd. Hier is Luna en schoonzoon. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. Stay tuned. En luister naar onze andere collega's natuurlijk. Hè. Bedankt. Bye bye.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. En in Rusland is de angst voor een pestuitbraak weggenomen na de dood van een 28-jarige laboratoriummedewerker. Dat melden de Wereldgezondheidsorganisatie en de Russische autoriteiten. Omdat de vrouw in een anti-pestinstituut werkte, werden na haar overlijden uit voorzorg ruim 200 mensen in isolatie geplaatst. Maar uit de autopsie blijkt nu dat er geen sporen van de pest zijn gevonden. De vrouw overleed aan een longontsteking. Inmiddels zijn de meeste quarantaines alweer opgeheven. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

mooie dag vandaag. Het zou de laatste kunnen zijn, want morgen spreken we van verandering. Verandering van weer. Onderweg Whitney Houston. Kings of Leon. Dit was nog Shakira uit de top 40. Met Burna Boy. En Die Die. De hits tot 2 uur en de classics.

een optimistische boodschap. Bestaande uit hoop, vrede en veerkracht. Uit 1988. Van Whitney Houston. Love will save the day.

heb nog Mark Ronson en Miley Cyrus. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. We zijn ook een speciale dag vandaag. Nothing breaks like a heart. Dat is voor straks. En we gaan ook nog klassiekeren.

0: Daarnet hadden we nog Mark Ronson samen met Miley Cyrus. En Nothing Breaks Like a Heart. Dit nummer kennen we van Toontje Lager. Zonder jou. 1986. Maar uiteindelijk was dit het originele. In het Duits. En dat op de dag van de Duitse taal. Münchener Freiheit.
1: Benny de Zwart, klassieker.
0: En als we gaan klassieker, hè, dan doen we dat tot aan de parelplaat. Met deze van de Hollies. And the Air That I Breathe.

platenplaat van deze week. See the Day. Op deze 6 oktober zijn er ook jarigen. Maar niet meer onder ons. Kees Veerman. Die zou vandaag 83 jaar geworden zijn. En Kees Veerman kennen we van de Cats natuurlijk. Zou er vandaag 77 geworden zijn. Ik heb het over deze meneer Bobby Farrell. Hier bij ons met A Fool in Love.

15 voor 2. Falling Love. Van Bobby Farrell. Straks bij ons hier DJ Gocha. Eerst deze. Van Jonas Blue. And the Edge of the

Bad Dreams van Teddy Swims van 2 jaar geleden. Straks na 2 uur gaan we Made in Holland, als het maar uit Nederland komt. Dat tot 4 uur. En vanaf 4 uur zijn we terug met de jaren 80. Ik heb er nog een 2-tal. En dat is een voorsmaakje voor straks Made in Nederland. Flair door het oog van de nacht. Het is voor

daarna 3 uur de jaren 80. Vergeet ook vanavond niet om 7 uur een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine van Bart van der Heuvel. En er is ook weer een nieuwe aflevering vanavond van 9 uur tot middernacht. Timmy-tijd. Met Tim Wildschut. De laatste in de rij vandaag komt van Hoover Phonic. Samen met Jasper Erkens. Fijne dinsdag namiddag hier buiten. Nieuwe afspraak morgen om 1 uur. Voor Second Life.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De protesten in Frankrijk hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Vandaag hebben demonstranten zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Ongeveer de helft van alle scholen in het land. Volgens scholieren en studentenbonden gaat het om een zwarte dag op de scholen en universiteiten. Landelijk zijn er honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Hoewel de meeste demonstraties vreedzaam verlopen, kwam het op sommige plekken tot rellen en ook zijn er duizenden arrestaties verricht. In Saoedi-Arabië zijn zeker 3 gewonden gevallen bij drone- en raketaanvallen op 2 vliegvelden in het grensgebied. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben de aanvallen op de luchthavens opgeëist. De beschietingen volgen op een heftige strijd in Jemen, waar de Houthis de afgelopen weken aan een grote opmars bezig waren. Het jemenitische regeringsleger is met behulp van Saoedische luchtaanvallen een tegenoffensief gestart. De Houthi-rebellen uit Jemen worden gesteund door Iran. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. En Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen, ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: Nu op iTurn Radio.
4: Made in Holland.

0: het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. De Nederlandse provincies eisen dat het kabinet fors blijft investeren in de infrastructuur om te voorkomen dat het land stil komt te staan. Voorzitter Adema riep op het provinciejaarcongres in Enschede op om niet alleen naar de kosten te kijken, maar juist naar de maatschappelijke opbrengsten. Het ministerie van Infrastructuur komt tientallen miljarden euro's tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen, sporen en bruggen. Over 2 weken maakt het kabinet bekend op welke projecten er geld wordt bespaard. Het Spaanse kabinet heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om de woningcrisis in het land aan te pakken. Premier Sanchez probeert die plannen alsnog in te voeren nadat ze vrijdag door het parlement nog werden weggestemd. Die politieke blokkade leidde tot grote woede onder burgers en zorgde ervoor dat Sanchez vervroegde verkiezingen uitschreef. Een commissie van demissionaire parlementariërs moet nu de hervormingen, zoals een tijdelijke stop op huurverhogingen, nog wel formeel goedkeuren. En bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen is een 100 jaar oud schip met 75 opvarenden vastgelopen op een zandplaat. Omdat een groot deel van de passagiers ook op leeftijd is, worden ze waarschijnlijk geëvacueerd. Een helikopter en meerdere reddingsboten zijn ingezet om hulp te verlenen. Volgens de kustwacht heeft de reddingsactie de grootste prioriteit. Hoe het schip precies vast heeft kunnen lopen op de zandbank is nog niet bekend. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Nederland moet de opgeschorte asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners alsnog in behandeling nemen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Nederland verplicht de Oekraïnse vluchtelingen bij binnenkomst om een asielaanvraag te doen, maar zette die vervolgens in de ijskast vanwege hun tijdelijke beschermingsstatus. Volgens het Hof mag dat niet. Asielminister Van den Brink wil vanwege de enorme extra druk bij de toch al overbelaste IND de dossiers nu gefaseerd gaan afhandelen. In Parijs zijn tientallen duizenden mensen de straat op gegaan voor een grote onderwijsmars uit solidariteit met de landelijke scholenprotesten. Onder de demonstranten lopen veel scholieren en studenten mee om te demonstreren tegen te grote klassen en personeelstekorten. Bekende linkse politici sluiten aan en hekelen de reactie van de overheid op de onrust. Landelijk spreken de vakbonden van ruim 250.000 demonstranten, terwijl de autoriteiten het aantal op zo'n 86.000 schatten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet waardoor energieleveranciers meer groen gas moeten leveren. Zo wil het kabinet de CO2-uitstoot verder terugdringen. Het voorstel kreeg flinke kritiek uit de oppositie die vreest dat de gaskosten voor huishoudens stijgen en dat de intensieve veehouderij hiermee in stand wordt gehouden via mestvergisting. Oppositiepartij Pro trok de steun eerst in, maar ging overstag na de toezegging om de financiële prikkels voor die bio-industrie te onderzoeken. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgde de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht is er her en der mist bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en 9 in Limburg. Wind staat er nauwelijks. Morgen krijgen we veel zon en later een bui bij 20 tot 25 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De drie geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar drie nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. In Londen is een nieuwe verdachte opgepakt die mogelijk betrokken was bij het voorbereiden van de terroristische aanslag op het militaire vliegveld bij Fairford. Die basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt voor de oorlog met Iran. De VS hebben inmiddels 12 bommenwerpers weggehaald, omdat er opnieuw een dreiging van Iran lijkt te zijn tegen de luchtmachtbasis. De nu gearresteerde verdachte is een 22-jarige man met de Britse nationaliteit. En een actie van een ijssalon in Almere om gratis ijsjes weg te geven is zodanig uit de hand gelopen dat de politie moest ingrijpen. Na een oproep op TikTok kwamen er te veel jongeren op af en die werden erg vervelend. Politieagenten kwamen met een politiehond tussen beiden en stuurden de jongeren allemaal weg. De eigenares heeft de deuren van de ijssalon daarna voor de rest van de dag gesloten. Zo meldt Omroep Flevoland. Het weer: vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

Je hoorde de single met de titel I Want to See the Bright Lights Tonight. Het is van Richard en Linda Thompson. En je vindt het nummer op het album met de titel I Want to See the Bright Lights Tonight. En van dit album hoor je donderdagavond na de klok van 8 nog twee nummers die niet op single zijn uitgekomen. Mijn programma Album Tracks, jawel. En je weet het, voor meer muziek uit de jaren 70 ben je morgenavond al welkom. Even na de klok van 8 bij deel 2 van The Rock'n'Roll and 70 Show. Nu tijd voor de artiest van de maand oktober. Nanda Maas heeft gekozen voor Pink. En je hoort zo het nummer Try. Het staat op het album The Truth About Love, haar zesde studioalbum. En dat kwam 14 september 2012 uit. Try was de tweede single. Daarvoor zat Blow Me One Last Kiss. En daarna kwamen nog Just Give Me One Reason, A True Love, Walk in Shame en Are We All We Are. Nou, dat ga ik toch eens eventjes vragen aan de Artificial Intelligence. Of Are We All We Are zijn. Geen idee. Hier is Pink. Ik ga het proberen met Try.

0: door de Beatles. Maar het nummer Come Together vind je terug op het album Abbey Road. Come Together met Something aan de B-kant. Het kwam vandaag in 1969 als eerste en tevens ook enigste single van dit album uit. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine precies in het jaar 1969. Ik ga naar het jaar 1976. Ik draai de nummer 1 uit de tipparade. Deze week is het The Manhattan Transfer. En Chanson d'amour.
1: Hey, hey, hey, hey. Let op, uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.

Zo, dat wilde niet starten. Geef niet. Niets gaat godzijdank automatisch hier. Je moet het allemaal zelf doen, gelukkig. Hey, ik blijf lekker met je in de Nederlandse top 40 hangen. Want we blijven in het jaar 1976. Oh, had ik al top 40 gezegd?

0: veel beter als ik. Deze week...
1: Nieuw.
0: Maar dan een halve eeuw geleden op... vinden wij nieuw op...
2: Nummer 22.
0: Dank u wel. De Bay City Rollers. Met het nummer I Only Wanna Be With You. Nummer stond in de Nederlandse top 40 van week 41 tot en met week 48. Totaal 8 weken met als hoogste notering nummer 9. En daar stond het 2 weken.

0: vijf over half acht. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Op deze dinsdagavond van 6 oktober 2026. En uit de Nederlandse top 40 van vandaag hoorde je Bente. Met het nummer Parachute. En Bente, dat is Bente Fokkens. Geboren 29 september 2000. Singer, songwriter en actrice sinds 2012. In 2012 deed ze mee aan The Voice Kids. En zij zong haar versie van Lost. Van onze eigen Haagse Anouk. Nu tijd voor de Rolator Hits uit de jaren 80. Ik start met de heer Leo Sayer en zijn Argent Road.
1: ...1983.

0: 17 minuten voor de klok van 8. Je hoorde het nummer Driver 8. En dat is van de Rapid Eye Movement. Oftewel R.A.M. Waar is mijn deuntje? Kwaad weglopen. Ik denk even naar het toilet. Ja, daar is hij weer. Staat trouwens op het album Fables of the Reconstruction. Het album, het nummer trouwens, Driver 8, komt uit op single. De andere twee singles van dit album waren Can't Get There From Here en Wendell G. Donderdagavond, na 8 uur, staan er van dit album bij het programma Album Tracks nog twee nummers klaar. Alleen die kwamen niet op single uit. Tijd voor het item A Song With Directions in de titel. En ik begin met Gene Pitney. En zijn 24 Hours from Tulsa. En daarna de Stan Peters. Met inderdaad Hit the Road Jack.
1: ...1963...

0: Snacks.
1: Daar had je gelijk de titel. En de uitvoerende artiesten Shady Barlow. Nu tijd voor de keuzeplaat van deze week. Wij danken u wederom voor het stemmen. Samengesteld is die deze week door Paul van der Werf. Paul, dank je wel daarvoor. Titel van het nummer is Knocked Out. En de keuze ging tussen Treintje Oosterhuis en Paula Abdul. Totaal 51 brachten van u weer één stem uit. Na Treintje Oosterhuis gingen er 19. Na Paula Abdul gingen er 22. Treintje Oosterhuis en Paula Abdul 2 stemmen. En geen van beide 8 stemmen. Je kan niet iedereen tevreden stellen, Paul. Ik weet het. Dus de keuzeplaat van deze week is Paula Abdul. Met totaal

0: Abdul met Knocked Out, de keuzeplaat van deze week. Dat betekent dat we aan de start van de muzikale tijdmachine even over de klok van 7 op vrijdagavond met Treintje Oosterhuis en haar Knocked Out gaan beginnen. Inmiddels 1,5 minuut voor de klok van 8. Ik ga hem alvast starten, het tweede uur van de muzikale tijdmachine. En dat doen we met de rollator hits uit de jaren 90. Hier is Vaya Con Dios en het nummer What's a Woman.
1: ...1990.

0: liedje ook gelijk de titel. 8:08, je hoorde Soundgarden inderdaad met Outshined. Kom uit op single en vind je op het album Bad Motor Finger. En daar hoor je donderdagavond nog twee nummers van die niet op single uitkwamen tussen 8 en 9 donderdagavond bij het programma Album Tracks. Nu tijd voor dit.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 26 januari 1955 in Amsterdam. Overleden in Santa Monica, Californië, 6 oktober 2020. Overleden aan de gevolgen van keelkanker. Zijn naam Edward Lodewijk Van Halen. Je hoort hem samen met de andere leden van de band Van Halen. Op gitaar in het nummer Panama. Eddie Van Halen mocht slechts 65 jaar worden.

Queen Man, Queen van Prince natuurlijk. En daarvoor Nothing But You, Paul van Dijk. Ja, Twente blijft lekker natuurlijk. Dat blijft gewoon ongelooflijk lekker. Alsof je, nou ja, goed en fijn. Maakt niet uit. En fijn, dames en heren. Tim is er niet. Die heeft Tim's vrije tijd. Maar wel even de voetjes van de bank. We gaan even naar de jaren 80. Hoppatee. Lekker hoor.

Er is maar één ding wat lekker is. En dat is geen eten. Aituren Radio. Adursi mantis a joy for effort.

Lekkere vaten eindas vliegen. Eruption met One Way Ticket. Naar de voor Thelma Houston. Don't leave me this way. Ik denk dat je kan lekker blijven zitten. Nou, dacht het niet. Blijf lekker staan. We gaan lekker naar de jaren 60. Even rock'n'roll. Triootje van Chris.

Ja, nu mag het van de FIFA, nu mag je even zitten. Dat was Brown Eyed Handsome Man van Buddy Holly en daarvoor Johnny Way met Yesterday Josephine. En op de chatroom schreef hij jongen met de benen wijd. Ja, dat is lekker allemaal. Zo dachten ze heus niet in de jaren 60. Nou ja, dat weet ik ook niet natuurlijk, maar goed. We gaan lekker uitrusten met Hele the Girl van Ice House. De lange versie natuurlijk. En vanavond is Tim pleiten. Dus vrije Timmy tijd. Timmy's vrije tijd. Wat dan ook. Maakt niet uit.

They Are Your Love van Me van ABBA. En daarvoor hoorde je Don't Stop the Dance, Brian Ferry. Zo me altijd doet denken aan een nachttrein van wat dan ook. Van was het Hannover naar Warschau? Dat waren ook 1990 volgens mij. Altijd lekker. Afijn, we zijn nog lang niet klaar met Timmy's Vrije Tijd, Jamming with DJ Rome. We gaan verder, of eigenlijk, ik moet nog ook vermelden dat Leo Love van Me, er was een aanvraag van Mark. We gaan verder met een andere aanvraag van Mrs. Y. This is Moby met Go.

Een van mijn favorieten, Desenchanté, Mylène Farmer. Mijn Frans is niet wat het nooit is geweest. Maar goed, daarvoor Dan Harrow met Future Brain. Lekkere, dikke, vette Italo. We gaan verder met Depeche Mode. Kan er geen genoeg van krijgen. Ook niet bij het kerkentje.

Wish for Thinking by China Crisis. En daarvoor, dat was Pet Shop Boys, It's a Sin. Nou, je landt weer op de Franse Tour. Dat ken.

was zo lekker laat op de avond, komt de true art, de ware art van DJ Wonen boven, lekker trance. Dat was The New World by Marcus Schulz. En daarvoor, dat was No One on Earth by... Door Above and Beyond. Maar goed, ik vind reggae net zo lekker, eigenlijk. Bob Marley, stir it up.

0: de nacht. Het is nu 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
0: Dance the 90s.

0: Spaghetti.
1: The hottest tunes on iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.